toen ik die schoonmaakte, vond ik ook binnen van de Vitaal nog die oude soort van sticker met een merk. En ik heb het nagekeken gisteren en het was een bedrijf in Valencia die al sinds 1915 bestond. En eerst mijn vader, dan de zoon die verder bouwde en werkte. Dus die gitaar hier, die is waarschijnlijk ergens van de jaren ergens 50, 60 of 70. En ik ben zo verbaasd dat hij nog zo'n mooie klank heeft. Echt fantastisch. En spelen een beetje. En kijk dan naar die andere gitaren die ik al heb in mijn kamer. En dacht misschien heb ik toch een gitaar. Moest ik ook tellen hoeveel gitaren er waren. Maar in totaal moet ik toegeven en ik schaam een beetje, zijn het 7. Twee daarvan zitten in een kast, die zijn voor kinderen. Die waren eigenlijk van mijn zoon Myers. Die inmiddels uit de groep is voor zijn eentje. Spectaculaire stickers van Albert Heijn en Gezellig. En die andere had ik zelf op marktplaats gevonden voor een keer. Echt een leuke kleine klassieke gitaar. En ik dacht eerst, ja, zal ik die verkopen of niet? Maar wat krijg je dan nog voor zo'n gitaar? Misschien 50 euro of 75 en daar kan je ook niet meer voor. Dat is toch meteen weer weg met de volgende boodschap. Dus ik dacht, nee, ik hou hem weer zo'n gitaar. Voor de kinderen die daar komen voor de lessen. Soms mag een kind die ook mee. Als er iets is met een gitaar of als een kind nog geen gitaar heeft, dan geef ik hem wel mee. En ik kan hem brengen. Die gitaar ook daar een vriend, dus dan kan ik het ook dansen. En dit jaar was echt